0: Ethan, kijk, het zomaar aan onze diner. Ethan, ik zeg, loop daar die kent heel mee.
1: Hoe is mijn darling?
0: We gaan moeten gewoon eerst voor de hele dag in de morning.
2: Hoe kom?
0: Soft porridge in de afternoon.
3: Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone.